Parkiri ungentinner haykristone aspirki hamaykneri vichag aisor khorakrov hamajogovi shorchanaknerum haykakan radio jama hartsazurutsnere anskatsrel hamajogovi masnagistneri het ais hagortman nerkayetsmen istambuli jamanak oraterti glkhavor khmpakir ara kochunyani het jamanak oratert hasarakakan khavakakan yev krakan oratert e voro hratarakvume konstantinopolsum